0: Mes di, mes radio.
1: E oz spetje in dede stad cun ciel blaue temperaturas ciaudas a quai anciata setiamber. Gudi als radis de Sulegl, al de quers de liamna du es lula pleivie desiderada a ri va tirnus. Traslevau mezz'dia accompagno vus l'Angela Hendri, pici vust lais RTR.